0: WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit en onderzoekt verdere stappen. De wedstrijd tussen Mexico en Engeland is met een uur uitgesteld. Rond het stadion in Mexico-stad wordt hevige regen en onweer gemeld. De lokale autoriteiten roepen mensen op om binnen te blijven. De achtste finale zou eigenlijk rond deze tijd beginnen, maar staat nu gepland voor over een uur. De winnaar van het duel speelt in de kwartfinale tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het rolt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon, wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat de radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken, bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. Daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 4 mensen omgekomen. 18 anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
0: Oog Radio.

die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Zul je ogen dicht voor onze laatste set? En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
0: Oog Radio.

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
3: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij een leidinggevende, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
2: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
4: It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
5: What can the England fans look forward to now?
4: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
2: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Goedemorgen Groningen, dit is de Oogochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
3: Goedemorgen. Nieuwe startlocatie trekt publiek bij de Hare Haren. Gemeente neemt extra maatregelen na vissterfte. En wethouder durft geen datum meer te geven over fietsenstalling.
2: Waarom die dan niet durft, dat hoor je rond 7:30 op Oog. Oog Radio Verkeersupdate nu, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. We gaan eens kijken waar het vast zit op een Groninger snelwegen. Als het kaartje tenminste nog een beetje inlaat. Want ik heb hier alleen maar een wit scherm. Ja, wit kaartje. Dat is een beetje lastig zien waar wat staat. Ik zie alleen de streepjes dus van de vertragingen. Goed, dan gaan we nog eens even terug back to the drawing board. Maar ik ga ervan uit dat er bijzonder weinig files zijn. Mocht het anders zijn, geef dat vooral door op WhatsApp op 050-5715-815. Het is 7:05. Dit is de Oogochtendshow. Wij gaan je tot 9:00 op de hoogte brengen van alles wat er speelt in Groningen. En we gaan zo even een kijkje nemen op de camping.
3: Ja, we gaan naar de buurtcamping in Park Selwerd. En nou, dat was een enorm succes en onze medewerkers zijn daarheen geweest.
2: Nou, oh, dat hoor je zo meteen. Maar we gaan zometeen muziek brengen van Eurythmics. Maar we beginnen dit uur met Shakira. Ja, Die Die draaien we maar niet meer. Ik bedoel, we moeten niet zout in de wonden gaan wrijven. Nee. We gaan gewoon lekker luisteren naar Zoe, Zoe, Zoe.
4: De Oogochtendshow.

0: Hicks met Sweet Dreams uit 1983. Het zet de klok op 13 minuten over 7. En daarmee is het tijd voor...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Want afgelopen weekend was de eerste buurtcamping in Park Selwert.
2: Op de buurtcamping kun je leuke herinneringen maken, nieuwe mensen ontmoeten en genieten van een mini-vakantie dicht bij huis. Het is een kans om iets nieuws te doen, bij te dragen aan een betere buurt. En de buurtcamping vond plaats in Park Selwert en is voor inwoners van de wijken Selwert, Paddepoel en Tuinwijk. Tijdens het weekend werd er een hoop georganiseerd op de buurtcamping. Zo is er bingo, silent disco, kickboksen, ochtendgymnastiek. Nou, dit weekend was in Leeuwborg de 7e editie alweer van deze buurtcamping. En Maartje Terveen laat weten dat ze in de aanloop naar dit weekend veel samen hebben gewerkt. Dat is voor hen de eerste keer, dus kunnen ze hun advies af en toe goed gebruiken. Jort Maartje Terveen.
3: Ja, van vrijdag tot en met zondag nemen we deze plek in met elkaar. En gaan we allemaal leuke dingen doen samen. En logeren en samen rond het kampvuur. En gewoon elkaar leren kennen eigenlijk. Ja, we hebben best veel aanmeldingen. Alle tenten zeg maar, zijn vol die je nu ziet staan. Dus in de nacht is het zeg maar, gewoon goed bezocht. En daarnaast zijn er ook nog dagjesmensen of mensen die bij een workshop komen. Of alleen komen eten. Dus ik denk dat we uiteindelijk met eten en zo op de 50 zitten en met slapen rond de 30. En dat schijnt heel goed te zijn voor een eerste keer, dus daar zijn we tevreden mee.
4: En voor alle mensen die de camping komen bezoeken, is er genoeg georganiseerd.
3: Ja, we hebben zo direct de Bolingo-workshop. Morgen is er ook een graffiti-workshop. Er is meer een kunstmaak-workshop. En elke ochtend hebben we ochtendgymnastiek. Dus morgen is dat met kickboksen en zondag is dat gewoon door twee mensen die hier ook slapen, die samen muziekje in elkaar draaien. En bingo hebben we ook. En een stille disco, zaterdagavond. Ja.
4: Hoewel het de eerste keer is dat dit georganiseerd wordt, wordt er wel hulp geboden van een andere buurtcamping in Groningen.
3: In Leeuwenborg doen ze het al jaren. Dus daar hebben we gewoon een goed voorbeeld aan. En dat zijn ook onze vriendjes. Kunnen we vragen stellen als we even iets niet weten of zo.
4: Bij de buurtcamping heb je veel vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles goed verloopt dit weekend. En zij hebben hun tent ook al opgezet.
3: Jazeker, ja. En heel veel zin in. Ben benieuwd in je eigen wijk slapen.
2: Nou, je hoorde Maartje Terveen in een bijdrage van Marco Hammenga.
0: Nou, in ieder geval, mocht je heimwee krijgen, dan kun je zo weer naar huis. Dat is wel ideaal.
2: Ja, dit is wel heel erg handig. Je kunt, als je een beetje mazzel hebt en dicht bij die camping ook echt woont, dan hoef je niet eens een koelkast mee te nemen.
0: Nee, je hoeft je was niet daar te doen. Dan kun je ook gewoon lekker thuis doen. Ja, best wel slim inderdaad.
2: Ja, leuk.
0: Misschien moeten ze iets permanents opzetten. Gewoon een echte camping of zo.
2: Kan nou, waarom niet?
0: Ja. Je luistert naar Roog Radio. Zo meteen muziek van Damiano David, Tyle en Nile Rodgers. Nu eerst de Puma's. En zij maakt het verschil. Ze wil niet van Bill.
5: Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers, je hoorde Talk to Me. Nou, dat gaan we maar eens even doen. Ik vertel jou dat het namelijk 6 minuten voor 7:30 is. Eens even kijken wat het weer vandaag gaat doen. Vanmorgen is er veel bewolking en kans op een spatje lichte regen. Vanmiddag blijft het droog en klaart het op. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Komende nacht veel bewolking, koelt het af naar een graad of 15. Morgen trekken de wolkenvelden over, is er weer kans op een buisje. Daarnaast is er ruimte voor nu en dan zon en wordt 21 graden. Woensdag eerst bewolking, maar in de middenloop van de middag klaart het dan geleidelijk aan op. Daarna lijkt de zomer een tandje bij te schakelen met elke dag weer hogere temperaturen tot 27 graden op vrijdag. Op zich, dat vind ik nog net op het kantje van dat het kan, toch?
1: Ja, op het kantje, maar prima.
0: Ja, als het daarbij blijft, dan praten we nergens meer over.
1: Precies. Groninger Brouwer pakt prestigieuze beachvolleybalprijs. Dat merkt RTV Noord. De Groninger beachvolleyballer Alexander Brouwer heeft samen met zijn partner in gestaat de Gouden Koebel gewonnen. Een prestigieuze prijs die ook wel wordt gezien als de Wimbledon van het beachvolleybal. Het duo wist het toernooi te winnen na een sterke reeks wedstrijden tegen internationale topteams. En voor Brouwer is het opnieuw een succes op het hoogste niveau in het beachvolleybal.
0: Van harte gefeliciteerd. En toen je de titel nam Groninger Brouwer dacht ik aan iets anders, moet ik zeggen.
1: Ja, maar, net als die koebel. Het is een verwarrend verhaal, maar ze hebben daar dus geen medailles. Oh. Ze krijgen daar koebellen in brons, zilver of goud. En hij heeft al een bronzen, hij heeft al een zilveren en nu dus ook de gouden.
0: Leuk.
1: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Dan iets minder leuk, maar wel belangrijk. Oosterhavenbrug 2 weken dicht, melden ook onze collega's van RTV Noord. De Oosterhavenbrug in Groningen is de komende 2 weken afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Ook de Berlagebrug is tot en met 10 juli niet toegankelijk voor auto's om ruimte te houden voor andere openbaar vervoer en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid en er moet rekening worden gehouden met extra reistijd. Dat is dus vanochtend begonnen, Rick.
0: Alleen je reis dus in de reis hebt.
1: Ja, ja,
0: dat
1: belangrijk.
0: Dat lijkt me nou wel belangrijk.
1: Daarom is hij net vastgelopen.
0: Ah, dat is het. Ja, nee, dat zal het zijn. Goed, tot zover onze berichten uit de gemeente Groningen. Dankjewel, Hans, voor het opzoeken daarvoor. Voor meer nieuws check je natuurlijk oogtv.nl. En je kunt de Oog Nieuws-app downloaden als je dat nog niet hebt gedaan. Want dan blijf jij heel goed op de hoogte van alles wat er gebeurt in Groningen.
2: Ik wil gewoon een beetje leven.
0: Ja, wil je toch ook? Snap ik.
2: Gewoon mijn leven leven.
0: In Groningen, ja. Waar

0: tijd.
1: Goeie muziek uit Nederland, maar in Groningen wordt ook hele goede muziek gemaakt, want het is ook Nederland. En de muziek uit de gemeente Groningen hoor je in de...
2: Hoge Radio Stadsplaat.
1: We leven in een wereld waar alles sneller, harder en meer lijkt te moeten. Meer beleven, meer meemaken, meer eruit halen. Maar waar ligt de grens? En merk je eigenlijk wel wanneer je er overheen gaat? Dat is waar het nummer Adrenaline van Marieke Schenk over gaat.
2: Hoge Radio Stadsplaat.

0: Adrenaline! Van Marieke Schenk hoorde je op Oog Radio, was de Stadsplaat. Even voor 7:30 hoor je er weer eentje. In het overzicht van alle 25 stadsplaten vind je op oogradio.nl/stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Hans-Petter Gagolo met het nieuws uit Groningen. Zo'n 600 wielrenners hebben gisteren meegedaan aan de 13e editie van de fietstoertocht Haren-Haren. De deelnemers konden kiezen uit afstanden van 50, 100 of 150 kilometer. De langste route voerde onder meer door Duitsland, terwijl alle afstanden onderweg werden ondersteund met verzorgingsposten. Nieuw dit jaar was de start en finish op het Raadhuisplein in Haren. Volgens de organisatie was dat een groot succes. De tocht was hierdoor veel zichtbaarder voor winkelend publiek en zorgde voor meer sfeer in het centrum. Ook ondernemers reageerden positief op de nieuwe locatie. De organisatie kijkt daarom tevreden terug op de dag en onderzoekt of de tocht volgend jaar verder kan worden uitgebreid. Na de vissterfte in de Hoornse Gracht in Corpus ten Hoorn neemt de gemeente Groningen extra maatregelen om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Eind vorige maand werden daar tientallen, mogelijk zelfs honderden dode vissen aangetroffen. Door de warmte kan het water snel opwarmen, waardoor het zuurstofgehalte daalt en vissen in de problemen komen. Al is de precieze oorzaak in Corpus nog altijd niet vastgesteld. De gemeente zet daarom onder meer beluchters in, baggert vijvers uit en laat waar mogelijk extra water in. Wethouder Jeannette Bosma benadrukt dat de gemeente alles doet om de schade te beperken, maar waarschuwt de vissterfte tijdens extreme hitte niet altijd te voorkomen is. Wie wacht op de nieuwe fietsenstalling aan de Westerhaven moet nog langer geduld hebben. De gemeente Groningen wil geen nieuwe openingsdatum meer noemen, omdat de verbouwing van het voormalige stripmuseum veel ingewikkelder blijkt dan vooraf was verwacht. In het pand boven de McDonald's wordt gewerkt aan een bewaakte fietsenstalling met ruimte voor ruim 1000 fietsen. De stalling moet de overvolle fietsenrekken aan de westkant van de binnenstad ontlasten en bijdragen aan een beter bereikbaar en netter stadscentrum. Volgens wethouder Rick van Nieuwenhuis stuit de bouw op complexe technische uitdagingen, waardoor eerdere plannen niet zijn gehaald. Om opnieuw teleurstellingen te voorkomen, doet de gemeente pas een nieuwe uitspraak over de opening als er meer zekerheid is over de voortgang van de werkzaamheden. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking en kans op een spatje lichte regen. Vanmiddag blijft het droog en klaart het op. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3.
0: Dankjewel, Hans. Oog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt. Nou ja, in de buurt van doorgroningenbereikbaar.nl. Het kaartje is nog steeds niet heel erg zichtbaar, maar ik zie wel alleen maar groene lijnen rondom Groningen. Dus ik ga ervan uit dat er geen files te betreuren zijn. Op de spoor gaat ook alles lekker door, maar hou er dus wel even rekening mee dat die ene brug het niet doet. Dan ben ik even kwijt welke het ook alweer was. Goed voorbereid, Rick.

0: meteen over, Hans.
1: Dat er nog steeds groen zonder biodiversiteit in Groningen is.
0: Nee.
1: Ja.
0: Verdikken we.
1: Nou, schandalig.
0: Ja, daar moeten we wat aan doen. We moeten op de barricades en we moeten ervoor gaan strijden.
1: Ik denk het ook.
0: Ik denk het ook. Weet je wat we echt gaan doen? Lekker naar muziek luisteren. Zometeen lekker zomerse muziek van de Miami Sound Machine. Maar nu eerst Bastille en Shut Off The Lights. Kan hoor, want het is nu al licht. Goedemorgen Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.

0: Wij brengen jou zwingend het bed uit. Hoppa. Lekker dansen. Lekker chansen.
1: Ja, als je nou niet wakker bent.
0: Nou, dan weet ik het ook niet meer, hoor.
1: Nee, hoor.
0: Wat verdikke me. Het zet de klok op 18 minuten voor 8.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Terwijl ik probeer een mug weg te waaien... meld ik dat er nog steeds groen is zonder biodiversiteit in Groningen. Dat is te lezen in de Oog Nieuws-app. Want in Groningen wordt nog altijd openbaar groen aangeplant dat volgens critici weinig bijdraagt aan de biodiversiteit.
3: Ja, dat stelt ecoloog Ritso ten Kate, die samen met stadsecoloog Rick Middelbos een jaar geleden al aan de bel trok over de manier waarop groenbeheer in de stad wordt uitgevoerd. Volgens hen zijn er wel stappen gezet, maar is er nog veel werk te doen om het beleid echt natuurinclusief te maken. Ten Kate ziet op verschillende plekken dat er nog steeds soorten worden geplant die weinig ecologische waarde hebben of zelfs kunnen gaan woekeren.
0: Tegelijkertijd ziet hij ook positieve ontwikkelingen, zoals meer ruimte voor wilde groei en minder intensief maaibeheer op sommige locaties. De gemeente werkt aan vergroening en biodiversiteit via het groenplan Vitamine G, waarin onder meer staat dat er jaarlijks meer groen en bomen moeten worden toegevoegd. Toch blijft de vraag volgens critici of het huidige plant- en beheerbeleid daar voldoende op aansluit. En wat ze er eigenlijk mee bedoelen is dat je kunt er een plant neerzetten uit Azië. En dat is een mooi bijzondere plant, die zie je niet elke dag, hartstikke mooi. Maar als die bijvoorbeeld bloemetjes krijgt, dan willen daar bijtjes, die willen daar dat stuifmeel van afhalen. Maar die hebben andere snuiten. Die hebben andere snuiten dan de Aziatische variant van die insecten. En daardoor kunnen ze eigenlijk dus niet die bloemen bestuiven. En heb je er eigenlijk helemaal geen klap aan.
3: Nee, is mooi om naar te kijken, maar het doet niks voor de natuur in de stad.
0: Precies, en dat is wat ze er feitelijk mee bedoelen. En dat is wel spijtig, daar is al eerder bij aangekaart. Dat de Zuidelijke Ringweg aangeplant was. Met allemaal prachtig mooie Aziatische dingen en zo. Maar ja, het is dus nog niet helemaal klaar naar het schijnt.
3: Nee, maar het is wel een ontzettend mooi artikel. In de Oog-app dus.
0: Ja, kun je het allemaal uitgebreid lezen. Staat er ook nog een hele interview bij, hè?
3: Ja, ga dat ook vooral doen.
0: Precies, en is beschikbaar voor Android en iPhone. Dus als je hem nog niet hebt gedownload, doe dat nou dan eventjes, hè? Gaan we hier op Algerijden lekker verder met de muziek. Zometeen Blerf, maar nu eerst Ace of Base met The Sign. En dat zijn twee nummers achter elkaar, dus heb je alle tijd om even die app te downloaden. Ja, de Oog Nieuws app.

0: voor je boogradio met Zomerdag. Toegegeven, het weer is nu een beetje sombertjes. Maar eind van de week gaat de temperatuur weer een beetje omhoog. Niet naar belachelijke waardes, gelukkig. Dus dan kun jij ook gewoon lekker genieten van zo'n zomerdag. Het is 8:09.
1: Opstaan doe je met de Oog Ochtendshow.
2: Regeringscommissaris ziet gevolgen gaswinning van dichtbij, dat meldt RTW Noord. De nieuwe regeringscommissaris voor Groningen en Noord-Drenthe, Henk Nijboer, zegt geschrokken te zijn van de verhalen die hij de afgelopen maanden van inwoners heeft gehoord. Tijdens tientallen gesprekken zag hij hoe groot de impact van de gaswinning nog altijd is op het dagelijks leven van veel Groningers. Volgens Nijboer gaat het niet alleen om schade aan woningen, maar ook om stress, onzekerheid en een diep wantrouwen richting de overheid. Hij benadrukt dat afspraken nu eindelijk moeten worden nagekomen en dat de hersteloperatie menselijker en sneller moet. Volgende week presenteert hij zijn eerste bevindingen en aanbevelingen aan de Tweede Kamer. Nijboer is sinds kort regeringscommissaris voor Groningen en Noord-Drenthe. In die nieuwe onafhankelijke rol houdt hij toezicht op het herstel na de gaswinning, adviseert hij het kabinet en kan hij aan de bel trekken als de aanpak tekortschiet.
0: Ik ben benieuwd.
2: Ja, ik ook.
0: Ja.
2: Hij doet het in ieder geval wel.
0: Zo is dat. Lutjevest brengt Ten Boer dichter bij elkaar, dat meldt de Oognieuws-app. Het Lutjevest in Ten Boer is afgelopen weekend druk bezocht en wordt door de organisatie als een succes bestempeld. Het festival trok bezoekers uit het dorp zelf en uit de bredere regio. Er stond helemaal in het teken van muziek, theater, eten en ontmoeting. Op verschillende plekken in het dorp waren optredens en activiteiten te vinden, waardoor bezoekers zich vrij konden bewegen tussen de programmaonderdelen. Volgens de organisatie zorgde die opzet ervoor dat mensen elkaar makkelijker tegenkwamen en sneller met elkaar in gesprek raakten. Juist dat sociale karakter is een belangrijk doel van het festival. Bezoekers en betrokkenen bespreken van een gemoedelijke sfeer en een sterk gevoel van verbinding in het dorp, dus het is geslaagd. De organisatie laat weten tevreden terug te kijken op de editie van dit jaar en ziet het festival als een belangrijke bijdrage aan de saamhorigheid in Ten Boer.
2: Ze doen dit elke keer op een andere plek, hè, dit Lutjevest.
0: Oh, dat is slim.
2: Ja, ik vind het ongelooflijk leuk.
0: Ja.
2: Ik heb ook wat mensen op social media voorbij zien komen die erheen zijn geweest. Dit zag er echt gewoon uit als een leuk lokaal evenement.
0: Nou, waarvoor acten.
2: Ja.
0: En jij bedankt voor het opzoeken van de berichten. Meer nieuws check je op oogtv.nl en natuurlijk in de Oog Nieuws app. Had ik al genoemd dat wij een nieuws app hebben?
2: Is het echt zo?
0: Ja, Oog heeft een nieuws app.
2: Kan je die downloaden?
0: Jazeker.
2: Waarom heeft nog niet iedereen dat gedaan?
0: Ik snap het ook niet.

Uit het Stadsplaatarchief voor die IOS. Voormalig Albertianen. Het nummer dat heette Altijd Wel Iemand. Zometeen heeft Levi van Eck voor jou het nieuws uit de wereld. En ook uit Nederland. Daarna hebben wij weer het nieuws uit de gemeente Groningen. In het tweede uur van de Hoogochtendshow. Tot die tijd. Armin van Buuren en James Newman. En Therapy, Therapy, Therapy.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
3: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
5: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
3: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
7: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
8: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
9: Goedemorgen Groningen, dit is de Ochtendshow. Mijn naam is Rick en Hans heeft voor jou de onderwerpen van het lokale nieuws.
10: Nieuwe startlocatie trekt publiek bij Hare Haren. Gemeente neemt extra maatregelen naar vissterfte. En wethouder durft geen datum meer te geven voor fietsenstalling.
9: Waarom die dat niet durft, dat hoor je rond 8:30 op Oog. Eerst Oog Radio Verkeersupdate, mede mogelijk gemaakt door groningenbereikbaar.nl. Er zijn geen files te betreuren op de Groninger snelwegen en ook op het spoor. En in de bus gaat alles lekker door. Wees er wel even op verdacht dat de Oosterhavenbrug in Groningen de komende 2 weken afgesloten is vanwege onderhoudswerkzaamheden. Ook de Berglagenbrug is tot en met 10 juli niet toegankelijk voor auto's om ruiten te houden voor onder meer OV en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid en je moet rekening houden met extra reistijd. Nou, dat gezegd hebbende gaan wij weer na 2 uur beginnen van de ochtendshow. Tot 9 uur gaan we jou op de hoogte brengen van alles wat er in Groningen speelt. Ja, en we gaan de paarden op de lanen in.
10: Ja, want de Groningse Vierdaagse is het nieuwe wandelevenement van Nederland. Dit jaar alweer voor de 2e keer. En we hebben straks 2 gezellige gasten om daarover te praten.
9: Nou, en dat doen we nadat we geluisterd hebben naar The Cardigans. Maar nu eerst Olivia Dean met Man I Need. Goedemorgen, Groningen.
2: De Oogochtendshow.

0: Wine van de Cardigans. Je hoort het natuurlijk op Oog Radio. Het is 12 minuten over 8. Tijd voor...
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Ja, dat moet je worden. Maar waar is het nu tijd voor, meneer Van Oog?
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Zo is het. De Groningse Wandelvierdaagse, of de Groningse Vierdaagse, ik moet het goed zeggen, is het nieuwe wandelevenement van Nederland, waar sportiviteit, cultuur en gezelligheid bij elkaar komen.
2: Ja, de Groningse Vierdaagse groeit en daar zijn ze ontzettend trots op. En wij als Groningers natuurlijk ook. Wat ooit begon als een prachtig wandelevenement, ontwikkelt zich steeds verder tot een belevenis, waarin natuur, cultuur, stad en ommeland samenkomen. Met de groei van het evenement groeit ook de organisatie. En om alle wandelaars een onvergetelijke ervaring te blijven bieden, hebben ze enthousiaste vrijwilligers nodig die samen willen bouwen aan de toekomst van de Groningse Vierdaagse. Achter iedere route, iedere stempelpost en ieder warm welkom staan mensen die met passie bijdragen aan dit bijzondere evenement. En om meer te vertellen over de Groningse Vierdaagse zijn Daniel Sloots en Nico Bollen bij ons in de studio. Goedemorgen Daniel en Nico.
3: Goedemorgen.
2: Wat leuk dat jullie er zijn. Hey, in het kort, we hebben het al even verteld, een belevenis waar je van alles tegenkomt. Hoe is die Vierdaagse ontstaan?
3: Ja, de Vierdaagse is ontstaan door vier mensen met een enorme passie en een liefde voor de stad Groningen. En op die manier willen we echt iets bijzonders neerzetten. En de Groningse Vierdaagse is denk ik echt iets om het stad en ommeland te verbinden en deze fantastische provincie op de kaart te zetten.
2: Ja, wat maakt de Vierdaagse dan voor jullie bijzonder? Want het gebeurt natuurlijk in heel veel steden. In Groningen is natuurlijk de mooiste, maar waarom?
4: Nou ja, vooral omdat we heel veel van de stad en van de omgeving kunnen laten zien. Het is vier dagen en vier verschillende routes. Waardoor je ontzettend veel van de stad laat zien. En vooral van de omgeving. De natuur, de onlanden en bijvoorbeeld de onlanden. En ja, dat is natuurlijk wel fijn om te laten zien.
2: Ja, en er is heel veel om te laten zien natuurlijk in Groningen en omgeving.
3: Ja.
2: Jullie zijn aan het groeien. Daar heb je meer mensen bij nodig. Wat gaan die mensen allemaal doen?
3: Ja, nou, we zijn echt enorm aan het groeien. Het is echt ontzettend mooi. Vorig jaar 1200 deelnemers en nu zitten we al over de 3300. Dus dat is echt top.
2: Zo.
3: En ja, echt een hele mooie groei. En wat gaan die mensen doen? Ja, eigenlijk de gastvrijheid van Groningen laten zien. Echt laten zien waar wij onbekend staan hier in Groningen. Mensen verwelkomen bij de stempelposten. Eigenlijk alles wat mensen in de voorgrond niet heel snel zien. Dat doen onze vrijwilligers. Want onze hele organisatie bestaat uit vrijwilligers. Ja, en als je een groei doormaakt, heb je ook een groei nodig bij de vrijwilligers. Dus ja, we hebben echt mensen nodig, ja.
2: Ja, wat bieden jullie die vrijwilligers dan?
3: Nou, we bieden sowieso een hele mooie familie. We doen echt met elkaar dit echt samen. En dat is wel heel uniek. En we bieden natuurlijk dat mensen het allemaal kunnen doen wat ze zelf leuk vinden. Op een plek die veilig is en met elkaar. En ja, het zijn onvergetelijke momenten die we met elkaar meemaken.
2: Ja, Nico, zijn jullie zelf ook vrijwilligers?
4: Jazeker, vrijwilliger. Jazeker, ja. En ik ben rolstoelgebruiker, maar ik heb veel ervaring met wandelen. Ik heb Nijmegen wel een paar keer gelopen. Ik heb Jouwstedentocht wel gewandeld. Maar zo uniek als hier in het noorden, dat kennen we natuurlijk niet. En het is leuk om mensen daar mee te nemen en daar enthousiast voor te zijn en voor te maken.
2: Ja, dus waarom zou iemand echt vrijwilliger moeten worden bij jullie?
4: Echt vrijwilliger worden, denk ik dat je dat moet doen als je wat in de stad wil promoten en de mensen enthousiast wil maken om mee te lopen. Als vrijwilliger kun je daar niet mee lopen, maar er zijn zoveel mensen die het nog niet weten. En die kun je ter plekke ook enthousiast maken.
2: Ja.
0: En heb je voor sommige dingen ook een cursus nodig en ondersteunen jullie daar eventueel ook in?
3: Ja, nou op dit moment heb je nog eigenlijk, omdat wij een klein start-up evenement zijn, nog niet echt cursussen nodig. Je kunt wel via onze verkeersregelaars cursus krijgen en dat soort dingen. Dus die ondersteuning doen we zeker. Maar voor de rest is het eigenlijk voor iedereen die ook maar wil bijdragen, kan dat. Het kan van iets heel simpels zijn tot iets heel erg groots.
2: Mooi. Waar kunnen vrijwilligers zich melden?
3: Je kunt je gewoon via de website aanmelden. www.groningsevierdaagse.nl. En daar staat gewoon een kopje met vrijwilligers. En daar kun je gewoon aanmelden.
2: Ja, en over aanmelden gesproken. Kunnen Rick en ik ons nog aanmelden om te lopen? Is dat nog een optie?
3: De combinatie, ja. Nou, qua lopen, als je nou je echt nog wil aanmelden, kun je altijd je wenden naar de website en ook daar een mailtje sturen. De inschrijving is gesloten, maar er is altijd een reservelijst. Dus mochten de mensen uitvallen, om welke reden dan ook, dan kunnen we jullie altijd nog berichten als je mee wil lopen, ja.
0: Dus en wanneer is het evenement?
3: Ja, het is de eerste week van augustus. We zeggen ook altijd de eerste volle week van augustus. Dus van 3 tot en met 7 augustus.
0: Oké. Okay.
4: Maar als je helemaal niet mee kunt lopen, er geen plek is, wat dan vrijwilliger. Dan kun je ook 4 dagen leuke dingen doen.
2: Heel goed idee.
0: Hey, dat zijn de tips.
2: Ja.
0: Ja. Heren, heel erg bedankt voor jullie toelichting. En mochten mensen dus willen kijken of meedoen, dan is het dus groningsevierdaagse.nl. Je kunt natuurlijk ook bij Link 050 langs gaan als je wat meer verhalen wil weten over wat het inhoudt en al dat soort dingen.
3: Zeker.
0: Meer. Heel erg bedankt en veel succes.
3: Jullie bedankt.
4: Dank je wel.
1: Groningen staat op. Met de Oogochtendshow.

0: Ja, dat raden we natuurlijk iedereen aan. Rij veilig. Er komt toch weer wat ongelukken? Ja, over het algemeen.
1: En je kan al op zo weinig plekken rijden vandaag in Groningen. Dus dan ja, moet het wel veilig.
0: Strive safe. Je hoorde Miles Smith. Miles ook, hè. En Niall Horan. En dat zet de klok op 6:56. Tijd voor... Even om naar buiten te kijken. Het is bewolkt, maar het is op dit moment wel droog. En dat blijft het vandaag niet helemaal. Want vanmorgen veel bewolking, kans op een spatje lichte regen. Vanmiddag blijft het droog en klaart het op. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Komende nacht veel bewolking, koelt het af naar een graad of 15. Morgen trekken de wolkenvelden over en is er weer kans op een buisje. Daarnaast ook nog wel ruimte voor nu en dan zon. Het wordt dan 21 graden. Woensdag eerst bewolking, klaart het in de middag geleidelijk aan op. En daarna lijkt de zomer een tandje bij te schakelen met elke dag weer hogere temperaturen. Met uiteindelijk 27 graden op vrijdag.
1: Groninger schoolvereniging GSV wint opnieuw NK Schoolschaak. Dat melden wij zelf van Oognieuws. De jonge schakers van de Groninger schoolvereniging hebben opnieuw de nationale titel gewonnen op het NK Schoolschaak voor basisscholen in Arnhem. In totaal deden er tientallen teams mee uit het hele land, waarbij de Groningers opnieuw als sterkste uit de bus kwamen.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Helemaal goed. Plaats 3 was ook een Groningse school trouwens.
0: Oh, nou kijk, gaat er niks over Groningen,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, mismatch houdt duizenden vacatures onvervuld, meldt Dagblad van het Noord. Ondanks bijna 15.000 openstaande vacatures blijven veel mensen in Groningen en Drenthe thuis zitten. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden op basis van cijfers en gesprekken met onder meer het UWV. Volgens deskundigen is er vooral sprake van een mismatch. De beschikbare banen sluiten vaak niet aan op de opleiding, ervaring of persoonlijke situatie van werkzoekenden.
0: Je zou het ook andersom kunnen zeggen. Misschien dat er even weer naar de opleiding gekeken moet worden.
1: Ja, ja. Misschien is dat het ook eigenlijk wel. We hebben het opgelost hier bij Oog.
0: Zo is dat. Meer hoef je het niet te doen. Wat je wel nog even moet doen is natuurlijk de Oognieuws app downloaden als je dat nog niet hebt gedaan. Want daarmee blijf jij op de hoogte van alles wat er in de gemeente Groningen speelt. Hans, bedankt voor het opzoeken van deze berichten. En je kunt natuurlijk ook terecht op oogtv.nl. Zometeen hier op Oog, de Stadsplaat, een helemaal nieuwe. Tot die tijd hoor je Tim Knol en When I Am King.

0: Zoals Hans net al zei, we hebben lekker veel Nederlandstalige muziek in uitzending. En dat hoor je ook in de...
1: Hoog Radio Stadsplaat.
0: Want op het nummer Was Je Maar Hier praat hiphop-artist SB over liefde en eenzaamheid vanuit meerdere perspectieven. In plaats van een verhaal te vertellen over een specifieke relatie, gebruikt hij een fictief persoon als metafoor voor het idee van liefde. De afgelopen 12 maanden heeft SB trouwens gewerkt aan zijn eerste solo-project, waarvoor hij op elk nummer alles zelf heeft gedaan, van zang tot en met productie. Was Je Maar Hier is daar het eerste nummer van dat daaruit is voortgekomen. Dus dit is een hele bijzondere...
1: Hoog Radio Stadsplaat.

0: Was je maar hier van SB, dat is dus een stadsplaat. Iedere dag, werkdag hoor je tot 6 uur Stadsplaat op Oog Radio. En het overzicht van alle 25 stuks vind je dan op oogradio.nl/stadsplaat. Volgens mij moet ik even een kopje koffie doen. Terwijl we nu gaan luisteren naar het nieuws.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Hans Pettingagolo met het nieuws uit Groningen. Zo'n 600 wielrenners hebben gisteren meegedaan aan de 13e editie van de fietstoertocht Haren Haren. De deelnemers konden kiezen uit afstanden van 50, 100 of 150 kilometer. En langs de route voerden onder meer door Duitsland, terwijl alle afstanden onderweg werden ondersteund met verzorgingsposten. Nieuw dit jaar was de start en finish op het Raadhuisplein in Haren. Volgens de organisatie was dat een groot succes. De tocht was hierdoor veel zichtbaarder voor het winkelend publiek en zorgde voor meer sfeer in het centrum. Ook ondernemers reageerden positief op de nieuwe locatie. De organisatie kijkt erom tevreden terug op de dag en onderzoekt of de tocht volgend jaar verder kan worden uitgebreid. Na de vissterfte in de Hoornse Gracht in Corpus den Hoorn neemt de gemeente Groningen extra maatregelen om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Eind vorige maand werden daar tientallen, mogelijk zelfs honderden dode vissen aangetroffen. Door de warmte kan het water snel opwarmen, waardoor het zuurstofgehalte daalt en vissen in de problemen komen. Al is de precieze oorzaak in Corpus nog altijd niet vastgelegd. De gemeente zet daarom onder meer beluchters in, baggert vijvers uit en laat waar mogelijk extra water in. Wethouder Janette Bosma benadrukt dat de gemeente alles doet om de schade te beperken, maar waarschuwt dat vissterfte tijdens extreme hitte niet altijd te voorkomen is. En wie wacht op de nieuwe fietsenstalling aan de Westerhaven moet nog langer geduld hebben. De gemeente Groningen wil geen nieuwe openingsdatum meer noemen, omdat de verbouwing van het voormalige stripmuseum veel ingewikkelder blijkt dan vooraf was verwacht. In het pand boven de McDonald's wordt gewerkt aan een bewaakte fietsenstalling met ruimte voor ruim 1000 fietsen. De stalling moet de overvolle fietsenrekken aan de westkant van de binnenstad ontlasten en bijdragen aan een beter bereikbaar en netter stad.

0: Maar wij hebben in ieder geval geen wegennet, maar we zien wel waar de files staan. En op de Friese Straatweg zie ik toch wel een beetje vertraging weer ontstaan rondom Aduard. Voor de rest rijdt alles lekker door. En dat geldt ook voor de bus en voor het spoor. Maar plan wel even je reis in de reis hebt voordat je op pad gaat. Hou er ook even rekening mee als je toch met de auto gaat, dat de Oosterhavenbrug de komende 2 weken is afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Ook de Berlagebrug is tot en met 10 juli niet toegankelijk voor auto's, om ruimte te houden voor onder meer OV en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid en je moet rekening houden met extra reistijd daarbij. Het is 8:55. Dit is de Hoog 8 Show, waar je het nieuws uit de gemeente Groningen hoort. En waar gaan we het zo over hebben, Hans?
1: Ja, de mini-vakantie dicht bij huis op de buurtcamping in Park Zelwert.
0: Hartstikke leuk. Dat gaan we allemaal beluisteren nadat we geluisterd hebben naar Greg Keane Band en Jeopardy. Ja, lekker terug naar de 80's. We beginnen dit uur nu met Taylor Swift en Open Light. Goedemorgen, Groningen.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Jeopardy van de Greg Keen Band. Je hoort het op Oog Radio. Wat je natuurlijk ook op Oog Radio hoort, dat is het...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Want dit weekend was de eerste buurtcamping in Park Selwerd.
2: Op de buurtcamping maak je leuke herinneringen, ontmoet je nieuwe mensen... en geniet je van een mini-vakantie dicht bij huis. De buurtcamping streekt dit weekend neer in Park Selwerd... speciaal voor inwoners van Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk. Op het programma stonden onder meer bingo, een silent disco, kickboksen en ochtendgymnastiek. De camping in Selwerd is niet de enige in de stad. In Leeuwborg werd dit weekend alweer de 7e editie van de buurtcamping gehouden. Volgens Maartje Terveen van de buurtcamping Selwerd is in de aanloop naar het weekend veel samengewerkt met de organisatie in Leeuwborg. Voor ons is het de eerste keer, dus we kunnen hun advies goed gebruiken. Je hoort Maartje Terveen.
3: Ja, van vrijdag tot en met zondag nemen we deze plek in met elkaar en gaan we allemaal leuke dingen doen samen en logeren en samen rond het kampvuur. En gewoon elkaar leren kennen eigenlijk. Ja, we hebben best veel aanmeldingen. Alle tenten zeg maar, zijn vol die je nu ziet staan. Dus in de nacht is het zeg maar, gewoon goed bezocht. En daarnaast zijn er ook nog dagjes mensen of mensen die bij een workshop komen of alleen komen eten. En, dus ik denk dat we uiteindelijk met eten en zo op de 50 zitten en met slapen rond de 30. En dat schijnt heel goed te zijn voor een eerste keer. Dus daar zijn we tevreden mee.
4: En voor alle mensen die de camping komen bezoeken, is er genoeg georganiseerd.
3: Ja, we hebben zo direct de Bolingo workshop. Morgen is er ook een gravity workshop. Er is meer een kunstmaak workshop. En elke ochtend hebben we ochtendgymnastiek. Dus morgen is dat met kickboksen. En zondag is dat gewoon door twee mensen die hier ook slapen. Die samen muziekje in elkaar draaien. En bingo hebben we ook. En een stille disco, zaterdagavond. Ja.
4: Hoewel het de eerste keer is dat dit georganiseerd wordt... wordt er wel hulp geboden van een andere buurtcamping in Groningen.
3: In Leeuwenborg doen ze het al jaren. En daar hebben we gewoon een goed voorbeeld aan. En dat zijn ook onze vriendjes. Kunnen we vragen stellen als we even iets niet weten of zo.
4: Bij de buurtcamping heb je veel vrijwilligers... die ervoor zorgen dat alles goed verloopt dit weekend. En zij hebben hun tent ook al opgezet.
3: Jazeker, ja. En heel veel zin in. Ben benieuwd in je eigen wijk slapen.
2: Je hoorde Maartje Terveen in een bijdrage van Marco Hamminga.
0: Ja, leuk. Kun je lekker dichtbij zitten. En dan kun je gewoon alsnog je wasje doen en al dat soort dingen meer. Als je heimwee hebt, kun je gewoon lekker ook weer naar huis.
2: Ja, en in de Leeuwenborg 7e keer alweer. Nou, hopen dat hij in Selwerd ook zo vaak gaat plaatsvinden.
0: En dat het volgend jaar weer is. Want je hebt soms last van de 7-year itch. Hè? Dat het na 7 jaar dat je dan dat het dan niet meer werkt of zo.
2: Ja, maar nou wordt het spannend, Rick. Ja, dat vind ik, ja, het is maandagochtend.
0: Oké. Okay. Dan gaan we maar verder met de muziek. Minder spannend. Corinne Bill Ray hoor je met Put Your Records On.

0: Vrij wie der Sommer van Irgenhofer Gleis. Dat hoor je op Oog Radio. Het zijn de klok op 9:07. En ik ben zo benieuwd wat het weer de komende dagen gaat doen. Ja, nee, zover is het nog niet. Gaan we even naar de... Het weer met weer meneer Johan Kamphuis. Goedemorgen, Johan.
1: Mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Het is een beetje, zoals ze dan bij ons thuis zeggen, half stront, half ringwater met het weer. Hè? Het is dan weer droog, dan weer mooi. Wat gaat dat de komende dagen doen?
1: Ik noem dat een beetje bijkomweer.
0: Ah, dat trekt ook wel, ja.
1: En dat is vaak in de zomer even tussen twee zomerse episodes in. Nou, dat is ook nu wat er aan de hand is. We kunnen ook de komende dagen nog even bijkomen. Ligt op de grens tussen koelen en vochtige lucht met lage druk ten noorden van ons land. En warme lucht met hoge druk ten zuiden daarvan. En die status quo blijft nog eventjes in stand. En dat betekent voor vandaag heel veel bewolking. Soms heb je het idee van, valt er nu een spatje regen of niet? Nou, dat is het beeld van vanochtend. Vanmiddag gaat dat idee weg, dan blijft het wel helemaal droog. Temperatuur loopt nog wat op. Het ligt nu zo rond 18, 19 graden. Vanmiddag 22 bij een stevig doorstaand windje uit het westen, windkracht 4. Komende nacht wel een paar opklaringen. Temperatuur 14, 15 graden. En morgen zijn de wolken er opnieuw. Ik denk wel dat het droog blijft. Aan de temperatuur verandert ten opzichte van vandaag niet zoveel. 22 graden. En ook dan is er het stevige westenwindje. Maar het gaat allemaal weer veranderen. Want hoge druk boven het zuiden van Europa komt in beweging en zet langzaam koers richting ons land. Dat gaan we woensdag voor het eerst al merken. Is er veel bewolking, maar later op de dag wordt het wolken dunner, breekt het zonnetje af en toe door. Windje uit het noordwesten, 3 tot 4 Beaufort, en de temperatuur pakt een graadje hoger uit, 23 graden. Donderdag beginnen we nog met wolkenvelden. Maar in de loop van de ochtend breekt het zonnetje door. In de middag zelfs vrij zonnig, 23, 24 graden. En dan is de zomer gewoon al terug. Maar daar blijft het niet bij. Het wordt, zoals we dat in Nederland natuurlijk kennen, een beetje hollen of stilstaan. Het wordt weer hoogzomer. Vrijdag zonnig, noordoostenwindje, matig, 25 graden. En tijdens het weekend lijkt het stralend zomer, hoogzomers te worden, met temperaturen zo tussen de 26 en 28 graden. Ja, en voor de mensen die nu een beetje beginnen te schrikken van, oh, komt die extreme hitte dan weer terug? Daar lijkt het voorlopig niet op, met de nadruk op voorlopig. Maar de zomer, die keert wel weer terug. Nog even wachten, maar het zonnetje en de warmte komen terug.
0: Nou ja, zolang het maar onder die 30 graden blijft, dat vind ik al wel een stuk aangenamer. Ik denk dat we dan moet het toch te doen zijn, lijkt mij.
1: Lijkt het voorlopig nog wel op, Rick. Maar ik hou jullie de komende dagen weer op de hoogte.
0: Graag.
1: Nu eerst nog even de bijkomdagen.
0: Ja, precies. Gaan we daar ook even van genieten. Johan, bedankt en graag tot morgen.
1: Hey, hoi, hoi.
0: Hoi.
2: Hallo. De wekker gaat.
0: Kom eruit.
2: Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.
0: Ja, want die Oogochtendshow die zit er dan wel weer op. En dan hebben we het natuurlijk over de editie van 6 juli 2026. We hebben weer heel wat nieuws uit de gemeente Groningen de revue laten passeren.
3: Ja, we hebben het gehad over de Groningse Vierdaagse en dat ze nieuwe vrijwilligers zoeken.
0: Inderdaad, en op groningsevierdaagse.nl kun je daar meer over vinden. En in de eerste week van augustus, dan gaat dat los, hè?
3: Ja, helemaal goed. En je kunt nog op de wachtlijst als je mee wilt lopen en anders lekker vrijwilliger worden.
0: Ja.
3: En afgelopen weekend was de eerste buurtcamping in Park Selwert. Groot succes. Dus helemaal goed kamperen in je eigen stad.
0: Ja, inderdaad. Waar je even rekening mee moet houden, dat is natuurlijk dat de... Even kijken.
3: Oosterhavenbrug.
0: Juist, die is komende 2 weken afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden. Ook de Berlagebrug is tot en met 10 juli niet toegankelijk voor auto's om ruimte te houden voor onder meer openbaar vervoer en hulpdiensten. Verkeer wordt omgeleid en je moet rekening houden met extra reistijd. Blijf het nieuws uit de gemeente Groningen volgen via de gratis Oog-app of via oogtv.nl. We zien je graag morgen terug voor een nieuwe editie van de Oogochtendshow. En voor vandaag wensen we jou een hele fijne dag. Dikke doei!
3: Dikke doei!

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
3: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus wachten, afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
2: Kort voor die aanval had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
4: I've just got married, I'm only 6 months in.
5: But if it goes tits up, let's just pretend.
4: Oh, Kylie, clearly.
5: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
4: All of the above.
5: All right, it's a triple.
4: She's terrific.
5: All right, that's fair.
2: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
7: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Oog Radio.

moet je vergeten. Want ik wou verder zonder jou. Zonder jouw leven.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Zo'n 600 wielrenners hebben gisteren meegedaan aan de 13e editie van de fietstoertocht Haren Haren. De deelnemers konden kiezen uit afstanden van 50, 100 of 150 kilometer. De langste route voerde onder meer door Duitsland. Alle afstanden onderweg werden ondersteund met verzorgingsposten. Nieuw dit jaar was de start en finish op het Raadhuisplein in Haren. Volgens de organisatie was dat een groot succes. De tocht was hierdoor veel zichtbaarder voor winkelend publiek en zorgde voor meer sfeer in het centrum. Ook ondernemers reageerden positief op de nieuwe locatie. De organisatie kijkt daarom tevreden terug op de dag en onderzoekt of de tocht volgend jaar verder kan worden uitgebreid. Na de vissterfte in de Hoornse gracht in Corpus den Hoorn neemt de gemeente Groningen extra maatregelen om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Eind vorige maand werden daar tientallen, mogelijk zelfs honderden dode vissen aangetroffen. Door de warmte kan het water snel opwarmen, waardoor het zuurstofgehalte daalt en vissen in de problemen komen. Al is de precieze oorzaak in Corpus nog altijd niet vastgesteld. De gemeente zet daarom onder meer beluchters in, baggert vijvers uit en laat waar mogelijk extra water in. Wethouder Janetta Bosma benadrukt dat de gemeente alles doet om de schade te beperken. Maar waarschuwt dat vissterfte tijdens extreme hitte niet altijd te voorkomen is. Na 5 jaar afwezigheid was de Eredivisie Beach dit weekend weer te gast op de Grote Markt in Groningen. Het beachvolleybaltoernooi trok veel publiek naar het stadcentrum. Bij de mannen ging de winst naar Sam van der Loo en Mees Sengers. En bij de vrouwen pakten Brecht Piersma en de Amerikaanse Lily Davis de titel. Volgens de organisatie was de terugkeer een groot succes. De Grote Markt is volgens organisator Wilco Nijland een ideale locatie voor het evenement. Ook de gratis clinics en workshops voor kinderen werden goed bezocht. De organisatie hoopt erom ook volgend jaar weer naar Groningen te komen. We hebben Groningen gemist en willen hier niet meer weg, aldus Nijland. Dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking en kans op een spatje lichte regen. Vanmiddag blijft het droog en klaart het op. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Komende nacht is er veel bewolking en koelt het af tot omstreeks 15 graden. Morgen trekken er wolkenvelden over en is er kans op een buitje. Daarnaast is er ruimte voor nu en dan zon en wordt het 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. En verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
6: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Is er in de zee, vis in de vijver, aan de kant staat een rij.

zweet wordt een grote boer. Boer, boer, een gulle gever, ritmische rondzwever. In het begin een vrolijke bij, maar al snel zoen je niet meer en blijf je steken in oude patronen. Je dacht, het is de zomer.

0: visite.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Hans Pettinga-Golo met het nieuws uit Groningen. Zo'n 600 wielrenners hebben gisteren meegedaan aan de 13e editie van de fietstoertocht Haren Haren. De deelnemers konden kiezen uit afstanden van 50, 100 of 150 kilometer. De langste route voerde onder meer door Duitsland. Alle afstanden onderweg werden ondersteund met verzorgingsposten. Nieuw dit jaar was de start en finish op het Raadhuisplein in Haren. Volgens de organisatie was dat een groot succes. De tocht was hierdoor veel zichtbaarder voor winkelend publiek en zorgde voor meer sfeer in het centrum. Ook ondernemers reageerden positief op de nieuwe locatie. De organisatie kijkt daarom tevreden terug op de dag en onderzoekt of de tocht volgend jaar verder kan worden uitgebreid. Na de vissterfte in de Hoornse gracht in Corpus den Hoorn neemt de gemeente Groningen extra maatregelen om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen. Eind vorige maand werden daar tientallen, mogelijk zelfs honderden dode vissen aangetroffen. Door de warmte kan het water snel opwarmen, waardoor het zuurstofgehalte daalt en vissen in de problemen komen. Al is de precieze oorzaak in Corpus nog altijd niet vastgesteld. De gemeente zet daarom onder meer beluchters in, baggert vijvers uit en laat waar mogelijk extra water in. Wethouder Janetta Bosma benadrukt dat de gemeente alles doet om de schade te beperken. Maar waarschuwt dat vissterfte tijdens extreme hitte niet altijd te voorkomen is. Na 5 jaar afwezigheid was de Eredivisie Beach dit weekend weer te gast op de Grote Markt in Groningen. Het beachvolleybaltoernooi trok veel publiek naar het stadcentrum. Bij de mannen ging de winst naar Sam van der Loo en Mees Sengers. En bij de vrouwen pakte Brecht Piersma en de Amerikaanse Lily Davis de titel. Volgens de organisatie was de terugkeer een groot succes. De Grote Markt is volgens organisator Wilco Nijland een ideale locatie voor het evenement. Ook de gratis clinics en workshops voor kinderen werden goed bezocht. De organisatie hoopt erom ook volgend jaar weer naar Groningen te komen. We hebben Groningen gemist en willen hier niet meer weg, aldus Nijland. Dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking en kans op een spatje lichte regen. Vanmiddag blijft het droog en klaart het op. Het wordt 22 graden bij een matige westenwind, windkracht 3. Komende nacht is er veel bewolking en koelt het af tot omstreeks 15 graden. Morgen trekken er wolkenvelden over en is er kans op een buitje. Daarnaast is er ruimte voor nu en dan zon en wordt het 21 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snelstromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de

0: WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt. Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

eventjes bevriezen. Even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is. Ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren €420 miljoen extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De €420 miljoen komt bovenop de €120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt. Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee... en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Radio.

0: in alle rust uitgebreid lunchen? Met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek? En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus... een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Rai Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. En 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.

0: Adverteren op radio of televisie werkt absoluut omzetverhogend. Meer weten?
1: Kijk op primareclame.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN-Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en dan waait een matige tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. TVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Bullock

0: gebouwd. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië.
1: Voelt u zich vertrouwd? Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
2: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
3: Oog Radio.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim €16 miljoen winst. Ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaal aantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
6: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

Het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker. De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
3: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan het bedragen rond van boven de $1 miljoen... voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hier mee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
2: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op één dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveler tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveler aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
0: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

Op elke LP van de Beatles staat minstens één nummer dat door drummer Ringo Starr wordt gezongen. En dat is ook het geval op de LP Rubber Soul uit 1965. Hierop zingt hij het heerlijke country deuntje What Goes On. We draaiden het daarnet. Opmerkelijker is het feit dat Lennon en McCartney bij dit nummer de songcredits delen met Richard Starkey, de echte naam van Ringo. Starr schreef namelijk maar heel weinig nummers voor de Beatles. Hij schreef uiteindelijk 2 Beatle-nummers helemaal zelf. Don't Pass Me By en Octopussy's Garden. Starr heeft ook een hele stapel soloplaten uitgebracht. Afgelopen april verscheen zijn nieuwste langspeler, getiteld Long Long Road. En Ringo Starr is morgen jarig. Hij viert dan zijn 86e verjaardag. Ringo, als je luistert, alvast van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst. Welkom op deze oogmaandagavond van 7 tot 8, beste country-liefhebbers. De zomervakantie staat voor de deur. En dat betekent dat ook Sugar Daddy Radio een paar weken de benen gaat strekken. Deze laatste uitzending van het seizoen is het uiteraard vrij zwemmen en apengooi. Oftewel, we doen maar wat vandaag. Zaterdag 7 november vindt de 28e editie van het Take Root Festival plaats. Met de aankondiging van de komst van Willow Avalon is het programma bijna compleet. Van haar vorig jaar verschenen plaat Southern Belle Raising Hell draaien we The Actor.

heerlijk, heerlijk. Bob Dylan nam op 14 november 1962 Don't Think Twice, It's Alright in één take op voor zijn plaat The Freewheelin' Bob Dylan. Het nummer gaat waarschijnlijk over zijn toenmalige vriendin Susie Rotolo, die toen Dylan het schreef in Italië aan het studeren was. Op de hoesfoto van de LP zien we Rotolo met Dylan, terwijl ze samen door Greenwich Village in New York lopen. Bob Dylan had dit nummer trouwens deels gegapt van Who's Gonna Buy You Ribbons When I'm Gone van volkszanger Paul Clayton, met wie hij een schikking moest treffen. Don't Think Twice, It's Alright is talloze malen gecoverd. Het folktrio Peter, Paul en Mary hadden er in 1963 al een dikke hit mee. En het nummer is ook opgenomen door onder andere Joanne Baez, Johnny Cash, Nick Drake, Elvis Presley, Brian Ferry en Waylon Jennings. Wij draaiden daarnet de versie van het bluegrass duo Lester Flatt en Earl Scruggs. Zij zetten het in 1968 op de plaat Changing Times. Lester Flatt moest overigens niets van dit soort nieuwerwetse muziek hebben. Het feit dat Earl Scruggs wel een nieuwe richting in wou slaan betekende het einde van de samenwerking tussen de twee. Het is niet anders, country-liefhebbers. De vakantie staat voor de deur en dus doet Sugar Daddy Radio deze oogmaandagavond van 7 tot 8 maar wat. Als het maar country is. Op maandag 21 september, en dat wordt toch wel leuk, denken wij, staan de Jayhawks in de Oosterpoort. Wij draaien van hun plaat Sound of Lies uit 1997 het fraaie nummer It's Up to You.

Stephen Stills was in 1968 in de studio aanwezig bij een opnamesessie van Judy Collins. En toen die klaar was, was er nog wat studiotijd over. Stephen Stills stopte de geluidstechnicus wat geld toe om vervolgens in zijn eentje een reeks demo's op te nemen. Hij liet de tapes daar liggen en beschouwde ze uiteindelijk als verloren. Toen de studio in 1978 sloot, mocht muzikant Joe Colasurdo van de eigenaar alle tapes, huppakee, meenemen. Jaren later, toen hij de geschikte apparatuur had gevonden, kon hij de tapes afspelen en, lang verhaal kort, nog weer wat later kwamen de tapes terug bij Stephen Stills. En die bracht de opnames in 2007 uit als Just Roll Tape, April 26, 1968. En wij draaiden daarvan daarnet de demo No You've Got To Run. Mooi zo, fideel dat u deze oog maandagavond van 7 tot 8 weer luistert naar Sugar Daddy Radio, beste country liefhebbers. Uw favoriete radioshow is weer goed op dreef, al zeggen we het zelf. Aaron Ray is geboren in Jackson, Tennessee, in een muzikale familie, maar pas na een verhuizing naar Nashville zou haar carrière echt tot bloei komen. Met haar band The Meanwhiles bracht ze in 2012 een EP uit. In 2015 volgde hun debuutplaat Soon Enough, die ze in slechts 2 dagen opnamen. Inmiddels heeft Erin haar band aan de dijk gezet, maar wij gaan een nummer draaien van Soon Enough. De plaat die ze dus nog maakte met haar band The Meanwhiles. U gaat luisteren naar het nummer Clean Slate. Dit zijn Aaron Ray en The Meanwhiles.

Na Aaron Ray gooiden we het even over een hele andere boeg met The Man They Couldn't Hang. We draaiden van deze band een nummer met dezelfde naam, The Man They Couldn't Hang. Dat is een bonusnummer op de cd-versie van hun in 1985 verschenen debuutplaat Night of a Thousand Candles. De Engelse folkpunkers noemden hun band naar John Henry George Lee. Een man die beroemd werd omdat hij 3 pogingen tot ophanging overleefde. Het schijnt dat Shane McCohen van de Pogues de naam heeft bedacht. Shauna Bradley, een van de leden van het eerste uur van The Man They Couldn't Hang, zat eerder met Shane McCohen in The Nipple Erectors. Volgens de credits speelt zij niet alleen bas op de debuutplaat van The Man They Couldn't Hang, maar ook de Tibetan Anus Flute. Ongetwijfeld een gebbetje van de band. Afijn, ook al moet de redactie van Sugar Daddy Radio de koffers nog pakken, toch kijken we ook alweer een beetje over de zomervakantie heen. Op donderdag 10 september komt Garrett T. Caps weer eens naar Groningen, naar Vera deze keer. Nou is dat op zichzelf al een feestje, maar we zijn extra blij omdat ook Carson McHone meekomt. Die bracht vorig jaar een prachtige, maar nog wat onderbelichte plaat uit. De plaat heet Pentimento en we gaan draaien daarvan het nummer Downhill. Dames en heren, u gaat luisteren naar Carson McHone.

Die Ozark Mountain Daredevils zijn opgericht in 1972. En het bedenken van die naam had nog wel wat voeten in de aarde. De oorspronkelijke bandnaam Family Tree bleek al te bestaan. Burlap Socks en Buffalo Chips werden afgewezen. Bandlid John Dillon kwam met Cosmic Corn Bob en His Amazing Ozark Mountain Daredevils. En dat werd uiteindelijk ingekort tot The Ozark Mountain Daredevils. Dit omdat niemand in de band Cosmic Corn Bob wilde zijn en omdat His Amazing te veel leek op de toen ook populaire band Amazing Rhythm Aces. We draaiden daarnet It Probably Always Will van de LP It'll Shine When It Shines uit 1974. Van die Ozark Mountain Devils die dus nog altijd actief zijn. Hulde en wel, Driewerf Country. Liefhebbers, fijn dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer aan het toestel gekluisterd zit. Sugar Daddy Radio draait tijdens deze laatste uitzending van het seizoen van alles wat, maar vooral veel lekkere country en rootsmuziek. Eerder dit jaar bracht Bobby Dove de plaat Fortune Teller uit. Het heeft even geduurd voor we daar iets van konden draaien, want we moesten deze plaat importeren uit Canada. Dat was het wachten meer dan waard. Luistert u maar eens naar Not Much of an Outlaw. Dit is Bobby Dove.

We hebben het vandaag al een paar keer over namen gehad. En dat doen we gewoon nog een keer. De in 1946 geboren Brit Ian Matthew MacDonald was in de jaren 60 bekend als Ian MacDonald. Om verwarring met Ian MacDonald van King Crimson te voorkomen, veranderde hij zijn naam in 1968 in Ian Matthews, de achternaam van zijn moeder. Matthews zat toen in Fairport Convention, maar in 1969 zou hij verder gaan met de formatie Matthews Southern Comfort. Een paar jaar later verliet Matthews die band en begon hij soloplaten te maken. U hoorde daarnet van Journeys from Gospel Oak uit 1974, het Mickey Newberry nummer Mobile.

0: Al Blue. In 1989 veranderde Ian zijn naam overigens nog eens. Ditmaal zijn voornaam. Ian, I-A-N, werd vanaf toen Ian. Met I-A-I-N. Lust u nog peultjes, countryliefhebbers? Afgelopen dinsdag was de redactie van Sugar Daddy Radio in Paradiso in Amsterdam. Dit omdat we kaartjes hadden weten te bemachtigen voor het concert van Sierra Farrell. Na een lange aanloop, wonend in een busje, spelend op straat, van Seattle tot New Orleans en met iets te veel drugs achter de kiezen, gaat het Farrell inmiddels voor de wind, zowel qua levensstijl als muzikaal. Alles bij elkaar resulteerde dit in een prachtig concert in Amsterdam voor een zeer enthousiaste zaal. Inclusief twee in eigen beheer heeft Farrell inmiddels 4 platen uitgebracht. En van de nieuwste, Trail of Flowers, is dit Rosemary. Dit is Sierra Farrell.
1: Way back in the mountains in a deeply forest hill, where me

Ricky Skaggs begon zijn muzikale carrière bij Ralph Stanley, The Country Gentleman en J.D. Crow en The New South. In 1977, op zijn 23ste, formeerde Skaggs zijn eerste eigen bluegrass band, Boone Creek genaamd. En met Boone Creek maakte hij twee platen. Van de tweede plaat, One Way Truck, uit 1978, draaiden we daarnet het nummer No Mother or Dad. En dat is natuurlijk een cover van de Stanley Brothers. Na deze tweede plaat met Boone Creek hief Skaggs de band op om toe te treden tot de hot band van Emmylou Harris. Zo gaan die dingen, countryliefhebbers. Machtig mooi dat u deze oogmaandagavond van 7 tot 8 weer een en al oor bent. Sugar Daddy Radio staat op het punt om de koffers te pakken. Dit is de laatste uitzending van dit seizoen. Maar uiteraard zijn we er na de zomer weer. We sluiten af met een beetje rock'n'roll. Hier is Bo Diddley met Pretty Thing. Ah, wee!

0: barbecue weer? Slagerij Oosterhof in het winkelcentrum Paddepoel heeft alles in huis. Heerlijk gemarineerd en mals barbecuevlees. Smaakvolle spiesjes en lekkere vegetarische producten. Kom langs en proef het zelf. Slagerij Oosterhof, altijd vers en verrassend lekker.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
3: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
2: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig, bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.

0: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: In alle rust uitgebreid lunchen met diverse broodjes, luxe beleg of liever een omelet of pannenkoek. En dat voor een prijs die je nergens anders in de stad vindt? Dat kan. Op het dakterras van de Happy Traveller tot en met 1 augustus een luxe lunchbuffet voor maar €12,50. Donderdag tot en met zondag van 12 tot 2. Tot snel bij de Happy Traveller aan de Kleine Kromme Elleboog 5.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van €12.000 verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis. Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis. Maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Connie Palme krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en te inspireren. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het duel tussen de VS en België. Die ploegen spelen later vannacht tegen elkaar. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook kans op een bui. En het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. De verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weten raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren achtste finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Oog Radio.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van